0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump...

0: Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rappen?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden...

0: wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten.

0: zitten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht twee olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië, dat is de aartsvijand van Iran. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. En de droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. Het weer eerst bewolkt, later meer zon bij 19 tot 24 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
2: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
3: En jij werd opgehaald met de helikopter?
2: Ja, bijna iedereen.
1: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt. Het weer, eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel staat op de A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk Oost 3 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in, komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
3: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
4: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We vielen op de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Neder-Horstenberg en Loenersloot 3 kilometer. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

won't you hear me? Won't you hear me?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Naardenvesting en Blaricum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Naardenvesting en Blaricum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan...

0: samenwerkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Nadevesting en Blarikum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Zo komen er meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO gaat het om ongeveer 500.000 huishoudens. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen, die 3 jaar duurt. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.
1: Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijk kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om

0: abseilend afgedaald van de euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Naardenvesting en Blaricum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral

0: 8 van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Nadevesting en Blarikum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl. What did she say?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vifor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vifor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Naardenvesting en Blarikum door werkzaamheden 5 minuten vertraging.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Een paar files vallen op. Bijvoorbeeld de A7, de Afsluitdijk richting Friesland. Nu 5 tot 10 minuten extra. En het rijdt wat langzamer op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, welgeteld 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. De Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Dan het weer, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+. Kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en ook in de regio is dat goed te merken. Bijvoorbeeld op de A7 richting Hoorn vanuit Zaanstad, een file vanaf Purmerend. Ongeveer 5 kilometer en 10 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg. Ook op de Afsluitdijk, de A7, Hoorn-Heerenveen file. Voor Brezandijk een kwartiertje. En op de A27 Utrecht-Almere file tussen Hilversum en Eemnes. 6 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024... hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer, wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files in de regio. Onder andere de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer en een kwartier extra. En op de A10 staat een kapotte auto bij Zeeburg. En daar heb je een file staan vanaf afrit Volendam. De rechterrijstrook is dicht en 5 minuten ben je langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024... hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM.

Heel leuk allemaal, maar we gaan nog eventjes een fijne dance classicer er doorheen jassen. Val Young met Seduction.

een beetje van die floor fillers in de tijd. Van, dat ik nog eens een beetje zo'n discotheek mocht bezoeken. Weliswaar in dit dorp. Zijn er niet veel meer van over. Het is er geloof ik nog maar één. De Chin Chin is nog over. Maar toen had je er geloof ik nog een stuk of vier. Nou, dan weet je het wel. En er waren stevast een paar van die gasten in Zandvoortse discjockeys, DJ's. Die dan op een gegeven moment de import gingen halen ergens in Amsterdam. Dat gebeurde dan. En een van die nummers die dan werd gehaald was onder meer ook deze uit dezelfde stal. Want ja, als we het over Veil Jong hebben, dan hebben we het over Rick James. En de baas zelf, die heeft er ook nog wel wat mee te maken gehad. Wat minder bekend nummer. Maar wel heel erg fijn om naar te luisteren in de volle uitvoering. 12 inch versie van de Flag. Tenminste, dat is het album. En het nummer wat er vanaf komt heet Sweet and Sexy Thing van meneer Rick James zelf. En hierna een alternative FM, gewoon een studio versie.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

met een naderende Pride at the Beach doen wij dit. Want dit heeft alles met Pride at the Beach te maken. Want het heeft ook met de helaas veel te vroeg gestorven frontman van deze band, Ramon van Geitenbeek, te maken. Want ja, die was daar nogal heel erg duidelijk over wat hij was en wie hij was. En ja, dat liet hij wel onder meer blijken met een nummer wat we straks in het tweede uur gaan laten horen. Late Bloomer, daar is het wel heel duidelijk op te horen. Maar dit was Out of Place. Daar begonnen we deze alternatief FM mee van deze donderdag 23 juli. Die dus voor een deel ook een teken staat van Pride at the Beach. Want er zitten dus Pride gerelateerde nummers in. En ja, Wenny Moore is ooit Pride ambassadrice geweest. Of dat nu zo is, dacht het niet. Maar het is wel duidelijk dat zij dus ook in dit uur erin zit. En sterker nog, ze zal zo al te horen zijn. Met een hele bijzondere uitvoering van Crocodile Tears. Dus dat is één. Nou, deze avond hebben we dus ingeluid met het verhaal van Pride at the Beach. Maar er is ook nog een ander groot evenement. Tenminste, groot evenement. Een cultureel pop-evenement in Castricum. En dat heet Uit Je Bak. En dat is komende zondag al. En daarom zitten er dus ook een aantal bands en muziek in die gerelateerd zijn aan dat festival in Castricum op het Willem de Rijkenpark. En dan ontkomen we er ook niet aan door ook Tom Gaasbeek er weer bij te betrekken. Want Tom Gaasbeek, het verhaal is bekend. Hij was de voorman van Wave Zero, maar heeft, ja, vorig jaar is ook hij overleden. En dat was een avond die in april belegd is door vrienden. Een eerbetoon aan deze Tom Gaasbeek. En daarvan zullen er twee nummers vandaag voorbij komen. Ook in het licht met dat festival Uit Je Bak, waar Wave Zero in 2017 zelf op heeft gestaan. En het zijn geen koekenbakkers, want ze hebben ook in de bovenzaal van Paradiso mogen spelen. Dus dat de band wat kan, dat is wel duidelijk. Nou, dat zijn dus de hoofdmoten. Dan gaan we straks ook nog praten met Annabel. Met haar gaan we praten over de nieuwe single Bijna het

thuis. En in het volgende uur hebben we weer een Pride gerelateerd verhaal. En dat is met Hidde, want die heeft een single uitgebracht. Een eerste Nederlandstalige single. En dat gebeurt dan in 2 uur. Nou, ik heb heel veel tekst nu gezegd. Dat betekent dat we dus nu overgaan op het verhaal van Wendy Moore. Want die was 2 weken geleden hier in onze studio. En toen heeft zij Crocodile Tears in een akoestisch jasje gestoken. En dat is de versie die je nu hoort.

Het komt van de EP One Step Forward, Two Steps Back. Als ik het wel heb, van deze Tuskhead. Die wij ook in juni hebben gehad hier in deze studio. En hij was afgelopen week, nee, ik denk 2 weken terug. Toen was hij ook te gast bij collega Maarten Verduin bij Podium 107.1. Ja, dat was inderdaad niet afgelopen zaterdag, maar de week daarvoor. En toen heeft hij niet dit nummer laten horen, maar wel Man You Are To Me, die hij ook hier heeft gespeeld. Maar Crawling Back To You is toch, naar mijn idee, echt een van zijn beste nummers die ik tot dusver gehoord heb. En daarom hoor je hem ook. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met Crocodile Tears. En daarvan hoop ik stiekem dat zij zaterdag die akoestische versie die ze dus bij ons heeft laten horen, dat ze die dus komende zaterdag bij diezelfde Maarten Verduin weer laat horen. Want hij klinkt gewoon heel erg goed. 25 juli is dus de dag dat Wendy Moore speelt in Podium 107 bij RPL Woerden. Tussen 4 en 6. Dan weet je dat ook weer. Of dit daar ook in voor gaat komen, ik weet het niet. De gast, ze is wel ooit een gast geweest in dat programma. Bij ons nog niet, maar ze heeft wel een nieuwe single uitgebracht. Dolce Berenger met Break Your

Zelfs een hele mooie rock ballad. Misschien wel een new wave rock ballad. Hebben ze kunnen maken. En eigenlijk kwam die het grotendeel eigenlijk uit de koker van Tom Gaansbeek zelf. Want dat was misschien wel het brein. Sterker nog, het brein van Wave Zero. Met She Loves Me. Het staat op het album van 2009. Volgens mij het eerste echte album wat ze hebben uitgebracht. En dat wordt met terugwerkende kracht. Niet alleen op het moment dat het al is uitgebracht. Maar ook na het overlijden van Tom vorig jaar. Is het met terugwerkende kracht toch een heel illustre album geworden. Bij mij staat hij toch nog regelmatig op. Gewoon omdat de arrangementen kloppen. Waarom draai ik het? Het heeft alles te maken met Uit Je Bak. Dat festival wat komende zondag te zien en te horen is in Castricum. En Wave Zero heeft daar gestaan. Maar straks komen er nog een aantal bands voorbij die daadwerkelijk gaan spelen en ook hebben gespeeld. En Wave Zero is er één van, maar dat is alweer van een tijdje terug. Goed, wij gaan hopen dat we straks Annabel aan de telefoon hebben. Want anders gaat het hele verhaal wat ik nu bedenk gewoon volledig door het putje. Want er wordt niet gereageerd op een app. Maar ik ga het gewoon proberen. Een van de nummers die ze al uitgebracht heeft, dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Even Met Me.

0: Ja, en dan hebben we dus even met me, maar hele Annabel geeft dus gewoon niet thuis. Ja, dan is het opstaan, plaatsje vergaan. Zo werkt dat dan. Want ik moet ook nog iets eigenlijk rechtzetten. En ik zat vanmiddag in mijn agenda te kijken. En een appverkeer met ene David Schouten. Die kennen we wel van Scout. En die zei, ja, we hebben 23 juli een afspraak. En ik denk, ja, inderdaad, hij heeft gelijk. Maar als Annabel dan niet kan, dan gaan we het alsnog recht trekken. Dus we hebben hem aan de telefoon, David Schouten. Scout, goedenavond.
1: Goedenavond, ja, daar ben ik dan.
0: Ja, uiteindelijk is het dan toch gelukt. Ja, kijk, het is heel simpel. Bij mij is het opstaan, plaatsje vergaan. En dan ga ik heel snel schakelen. En dan denk ik, ik hoop maar dat hij dan nog beschikbaar is. En dat ben je, dus.
1: Ja, gelukkig.
0: Gelukkig. Nou, dat gaan we zo even recht trekken. Maar dan zal ik zo dadelijk ook even die nieuwe single van Annabel wel even laten horen. Want dat is wel terecht. Maar eerst gaat die single van jou in de stro zo direct uit. Dat is... zo dadelijk. David, dat mag ik toch zeggen tegen je?
1: Zeker, ja, inmiddels wel.
0: Ja, oké, maar wij hebben al eens elkaar eerder gesproken via de telefoon. En het was toen, geloof ik, de aanleiding van een EP die je toen hebt uitgebracht. Is denk ik ook al een jaar of twee geleden, denk ik, toch?
1: Ja, dat is denk ik, even kijken.
0: Denk zeker 2 jaar geleden moet dat geweest zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Dat was inderdaad nog voordat mijn debuutalbum uitkwam.
0: Ja, met die pleisters geloof ik en die littekens. Daar had het mee te maken, geloof ik.
1: Ja, als het inderdaad littekens was, dan is het zelfs al bijna 3 jaar geleden. Ja,
0: dat zie ik. Zo snel gaat het.
1: Dat is echt lang geleden, ja.
0: Toen woonde ik op mijn oude adres. Er stond nog een koningveer in de tuin. Die staat er trouwens nog. Maar goed, maar inmiddels ben ik verhuisd en zit ik in een bejaardenwoning. Dus zo snel kan het gaan. Goed. Maar dan hoeven we in ieder geval de afspraak die ik vanmiddag heb gemaakt, dat we volgende week gaan bellen, hoeven we dan niet te doen. Dan is dat natuurlijk meteen vervallen. Maar eerst dat verhaal, want dat was natuurlijk, littekens, een heel duidelijk andere muzikale koers die je toen op dat moment vaarde.
1: Ja, dat is wel. Dat voelt ook wel echt als een leven geleden, als ik heel eerlijk ben. Dat was inderdaad. Ja, ik was denk ik gewoon heel erg aan het uitzoeken op wat ik wilde met muziek. Dat ben ik nog steeds aan het doen hoor. Mm. En ik geloof dat littekens en met Rosalie, wat zelfs daarna dus nog kwam, dat kwam allemaal heel erg voort uit. Ja, introspectie en heel erg een beetje mezelf leren kennen, ook door muziek heen. Mm-hmm. En nu ben ik juist veel meer, nadat ik dat uitgebracht heb en vorig jaar heel dat Rosalie, dus echt mijn debuutalbum heel groot gemaakt en op tour geweest en er een heel mooi ding van gemaakt. En toen was het ineens 2026 en toen keek dat jaar mij zo aan. Zo van, ja, wat ga je nu dan doen?
0: Ja.
1: En sindsdien ben ik eigenlijk veel meer durven gaan experimenteren met veel meer nieuwe mensen samen gaan werken en eigenlijk... ja, op een veel hoger tempo gegaan van oké, dit is een demo naar oké, ik ga het afmaken en ik ga het uitbrengen. Wat er dus nu voor zorgt dat dingen veel sneller vanuit mijn thuisstudiootje ook echt op Spotify en op de radio komen zoals vanavond. En dat geeft een heel ander karakter aan dat soort muziek.
0: Ja, want kunnen we ook zeggen van was je zo'n jaar of 3 geleden nog een beetje jong... en onbevlogen, of hoe noem je dat? Onbevangen, laat ik het, dat is het juiste woord. Jong en onbevangen. En is dat nu met 3 jaar verder dat je dan op een gegeven moment wijzer wordt... en dat je dan denkt, ja, dat past nou toch niet meer helemaal zoals ik 3 jaar geleden was?
1: Sowieso. Ik denk dat het een goed teken is dat ik niet meer ben wie ik 3 jaar geleden was.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat heel gezond is. Sowieso als maker, maar als mens sowieso ook. Zo oud ben ik natuurlijk nog niet, maar ik ben zeker wijzer geworden daarin. En ik denk dat ik het veel meer, je raakt gewoon veel meer op je gemak met het maken en met het uitbrengen. Dat ook, het wordt een stuk minder zwaar. Ook muziek aan zich nu voor mij is een stuk minder zwaar. Het is een stuk minder melancholisch en inderdaad dat introspectieve zit er natuurlijk ergens nog wel in. Maar we zijn nu meer, ik heb het idee dat de muziek nu veel meer voortkomt uit een soort van ontlading die volgt uit introspectie. En niet per se de introspectie zelf.
0: Ja, dat kan dus betekenen dat jij ergens een verhaal hoort. En dat je dat misschien zo kunt toepassen dat je dat in een nummer verwerkt. Zoiets.
1: Ja, klopt. Ja, ik probeer wel Eigenlijk alles wat ik maak komt voort uit dingen die ik in mijn eigen leven maak. Alles wat ik ooit gemaakt heb is sterk autobiografisch. Ook al lijkt dat misschien op face value niet altijd zo. Mm. Maar ik denk dat waar ik met dingen als Littekens en Rosalie en eigenlijk alles wat ik voor 2026 uitgebracht heb, dat ik daar heel, heel sterk een verhaal mee wilde vertellen in de zin van een traditioneel verhaal, hè, van A tot Z en hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. En dat ik dat met mijn nieuwe werk nu wel meer wil loslaten. Ik vertel nog steeds een verhaal, het verhaal van mijn leven en wat ik meemaak. Maar ik probeer nu in ieder geval met de muziek die ik nu uitbreng en in het project waar ik nu mee bezig ben, dat veel meer eigenlijk als klappapiertjes te laten en zeggen, oh ja, ik voel me nu zo, oké, dan breng ik dit nu uit. En er gaat wel een verzameld werk van komen uiteindelijk, maar ik wil dat veel meer als een soort schetsboek maken dan als een mooi gepolijste hardcover, om het zo maar even uit te leggen.
0: Ja, post-its.
1: Ja, precies. Ja, precies.
0: Dus ik zie ergens op een laptop allemaal van die gele briefjes ergens staan, uitwerken, dit soort dingen. Maar werk jij daar dan ook met een assortiment van spraakrecorder of wat dan ook? Zoiets?
1: Ik heb zeker een spraakrecorder. Mijn post-its zijn een whiteboard. Ik zit nu toevallig in de studio, dus ik kijk nu naar dat whiteboard. En daar staan allemaal ideeën op en losse zinnen en akkoordenschema's en dat soort dingen. Hm. En het ene overkoepelt dan ook weer net het andere. En zo gaat het ene over in het andere. En ja, ik probeer nu ook wel met, bijvoorbeeld met de single die dus net is uitgekomen, Level Up. Dat is eigenlijk een demo die we hebben gefine-tuned en heel erg hebben zitten knippen en plakken en vervolgens gewoon zijn gaan mixen.
0: Ja.
1: En ik zit nu ook wel heel erg ook met inspiratiebronnen waar ik nu uit tip, waar ik eerder nog niet uit tipte, dat ik hecht juist heel veel waarde nu aan die authenticiteit eigenlijk die zo'n demo heeft, die vaak toch, als je het in de studio heel mooi met een band opneemt, niet per se verloren gaat, maar wel hele andere vormen aanneemt.
0: Ja, het klinkt zoiets als wat de heer Paul Bond, beter bekend als P.E.M. Bond, die gaf op een gegeven moment zijn medemuzikant in de studio, dit is wat jullie moeten spelen, graag in één keer. En soms lukte dat niet. Maar dan had je wel meteen het authentieke geluid op één keer, in één keer, dren helemaal op, hè? Dus dat idee is dus eigenlijk wat jij min of meer, of een afgeleide daarvan, eigenlijk ook op toepast. Want ja, want je zegt een demo en dat je die op een of andere manier dusdanig, dat je het bij het authentieke versie wil houden.
1: Ja, klopt. En het is, ik heb nu wel een beetje gemerkt in schrijfproces en in opnameproces dat een soort van die rauwe authenticiteit kan je eigenlijk op twee manieren naar mijn idee nu bereiken. En dat is of dus inderdaad echt gewoon met demofiles werken. Dus de eerste keer dat je het idee had, meteen het hele nummer opnemen en meteen gaan, want je weet niet of het goud is of niet.
0: Ja.
1: Of het opnemen met een band, want dan krijg je altijd authenticiteit, want dan hoor je net in die ene recording, zeg maar, de snare weer overlopen in de zangmicrofoon of iets dergelijks. Het zijn altijd dat soort kleine eigenlijk imperfecties die zo'n nummer uniek maken. En het onderscheiden van wat AI kan maken, bijvoorbeeld.
0: AI, ja. Dus dat is toch een klein beetje kunstmatige intelligentie.
1: Ja, daar probeer ik zoveel mogelijk van weg te blijven. En ik merk ook wel, ik denk niet dat ik daar in eerste instantie heel direct mee bezig ben als ik aan het maken ben met zo van, oeh, ik moet iets maken wat AI niet kan maken of zo.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel dat ik steeds meer aangetrokken word door dingen waarvan ik denk dat het menselijk is.
0: Ja, oké. Dat dus. Dan even over de single die je al een tijdje uit hebt. Minder dan een week, hè?
1: Ja, een week.
0: Iets minder dan een week. Wacht even, ik ben... Doordat wij heel chaotisch communiceren, dan lijkt het dus alsof ik hem... Want ik heb hem al veel te vroeg weggegeven. Ik had hem zelfs een week daarvoor al. Dus kan je nagaan. Ik ben een warhoofd. Waarschijnlijk jij dan, denk ik ook. Maar...
1: We zijn er.
0: Ja, we zijn er in ieder geval. Die sukkel, die is ook wel een beetje van mij op toepassing. Dat was je vorige single. Maar deze...
1: We zijn allemaal sukkels. Dat is zo fijn als zo'n trek als dat.
0: Ja. We
1: zijn allemaal
0: sukkels. Ja, deze Level Up is natuurlijk de opvolger daarvan. Waarin verschilt hij met sukkel?
1: Ja, het zijn eigenlijk... waar ik het net over had, met die authenticiteit, dat put je dus of uit, naar mijn idee, uit iets met een band live opnemen of zeg maar die demo. En Sukkel is die bandopname. Ik ben met de band naar een opnamestudio gegaan op Tesla. We hebben er een heel bandweekend van gemaakt om eigenlijk die tune een keer goed op te nemen. Want die speelden we al langer live. Als ik zeg de band, trouwens, is dat de live band waar ik het afgelopen jaar mee geperformd en getoerd heb. En Level Up komt zeg maar in maakproces eigenlijk helemaal niet in de buurt van de levensloop van Sukkel. Qua maakproces was het iets heel anders. Maar Level Up is ontstaan bij mij in mijn eigen thuisstudio. En is gewoon enorm, heeft zich ja, laten vormen door het knippen en plakken van samples die ik hier en daar opgenomen had. Of inderdaad, dus gewoon echt mijn spraakrecorder op mijn telefoon die ik een keer op tafel heb gelegd tijdens een diner met vrienden. Mm. En dan zegt een vriendin van mij een keer grappig oké. En dat klinkt mij dan super goed in de oren en denk ik, ah, dope, dat wil ik dan daar gebruiken. Ja. En ja, zo is het Level Up voor mij veel meer een soort knip- en plak bolwerk van, ja, van zo'n periode.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is wel een heel ander proces dan Level Up, of dan Sukkel was.
0: Ja, nog één ding, je speelt nu met een band.
1: Ja, klopt. Ja, dat had ik even aan moeten kondigen. Ja. Ja. Nee, ik had eigenlijk heel vorig jaar heb ik heel hard gewerkt met 4 mensen omdat Rosalie dus uit zou komen in november. En ik enorm hield van live op een podium staan in mijn eentje met een backing track en eventueel met een gitaartje of wat toetsen onder mijn vingers. Maar ja, ik merkte gewoon ook zelf als ik naar optredens ging, zeker van mensen die nog geen naam hebben en waar je de muziek niet van kent. Ja, het is gewoon 100.000 keer vetter als iemand met een band op een podium staat. Want ja, dan kom je toch weer terug bij dat authentieke. Als in dat is dat.
0: Ja.
1: Het is echt het gevoel van de muziek wordt voor mijn neus gemaakt. En toen heb ik 4 mensen gevonden die zo gek zijn om met mij in dat avontuur van die live muziek te stappen. En toen hebben we dat eigenlijk het hele vorig jaar uitgewerkt. Al mijn muziek die ik tot nu toe uitgewerkt heb en uitgebracht heb. En met als hoogtepunt natuurlijk Rosalie, wat vorig jaar uitkwam.
0: Ja.
1: En dat vond ik zoiets bijzonders en leuks. En weer een heel soort nieuwe vorm van energie binnen mijn werk, wat voor mij al heel lang bestond. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk ook wel iets met de band maken en opnemen en uitbrengen. En dat was de Sukkel die dus, even kijken, inmiddels 7 weken geleden uitgekomen is, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zal wel ergens in april, mei zo'n beetje geweest zijn, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben eigenlijk bijna overal op het wereldwijde web te vinden. Nee, ik ben voornamelijk actief op Instagram. Dan kan je me vinden onder Ik Ben Scout. Maar ook op YouTube en TikTok ben ik te vinden onder Ik Ben Scout. En mijn naam is De Scout. Mocht je de voorkomende single leuk vinden, dan is dat op Spotify en alle streamingplatformen te vinden.
2: Hey, niet ademen. Ja. Hey.

gespeeld in verschillende bands. 45 Acid Babies. Bij Fuis speelt hij. En we hebben hem ook gezien als gitarist naast Chels tijdens het eindfeest van de popronde in Amsterdam afgelopen jaar. Robin de Geus, maar zelf kan hij ook wat. En dan heet hij Necco. En dit is de eerste single die hij heeft uitgebracht bij het King Forward Records label. Ja, dat zijn mijn vrienden in Volendam. Daar komen nog meer hele mooie dingen vandaan. Zoals bijvoorbeeld Jacob D. Edward. Die gaat straks horen. Ruim voordat hij zijn single uitbrengt hebben wij al een opname. En dat hebben wij, die gaan we straks laten horen. Maar ook hij heeft zijn werk op King Forward Records en Kathmandu en Alaska natuurlijk. Om maar even wat dwarsstraten te noemen. Daarvoor hoorde je Annabel. En dat is voor mij een reminder als ik dit terug ga beluisteren. Want er is op een gegeven moment een situatie dat ik deze uitzending terug ga beluisteren. Met daarin de aantekening dat Annabel volgende week wel in de uitzending is. Ze was aan het eten en had de telefoon vergeten. Ja, toen ging mijn hele plannetje door het putje heen. We gaan verder, want deze band is komende zondag te zien op het Uitjebakfestival. False Perspective en Fragments.

Nog niet zo lang geleden heeft False Perspective samen met Noralie een optreden gedaan in Sinetol. En daar hebben ze ongetwijfeld dit nummer laten horen. En deze band is dus komende zondag te zien op het Uit Je Bak Festival in Castricum. Op het Willem de Rijkenpark. Daar moet je zijn. Ik geloof dat ze rond het middaguur zo'n beetje beginnen. En dat gaat wel tot een uur of 8:30 gaat het zo'n beetje door. Een aantal weken geleden was ook de heer Niels Buis in de studio. En ook hij heeft plannen. Want op 9 oktober komt er een album uit, Carouser. En die zal hij ook laten horen in de Piers in Volendam. Een van de nummers die hij bij ons gespeeld heeft is ook de single. En dan onze eigen versie van Runaway. MUZIEK

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon, dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Nou, hier zat het er toch wel heel duidelijk in. De verwijzing naar wat hij eigenlijk is. En hoe hij eigenlijk in het leven heeft gestaan. Deze Ramon van Geitenbeek op Late Bloomer. Het was dus duidelijk ook een felle en een vinnige tekst die hij heeft geuit. In de richting van alles wat maar een beetje conservatief was. En ook conservatieve opvattingen hebben. Ja, maar dat doen we niet. We vinden dat maar rare knasjes. En daar is Pride in the Beach helemaal niet voor bedoeld. Het is gewoon iets wat je waarvan je op een gegeven moment zegt, ja, iedereen is welkom. En je mag zijn wie je wil zijn. En dat is ook een beetje de strekking van dit. Zit ook een beetje verstopt in dit nummer. Maar er zat ook natuurlijk heel duidelijk een bepaalde verwijzing in waar hij mee geworsteld heeft, deze Ramon van Geitenbeek. En dat

bevragen daarover. Dat zo dadelijk, maar we hebben natuurlijk ook nog alles wat een beetje met stevig werken te maken heeft. Dat begint nu al, want daar ben ik wel een beetje aan toe. Dit is iets minder stevig. Het is een beetje indie rockachtig. De band heeft ook nog bij de popronde meegedaan. Dacht uit 2023 dat ze daar hebben gestaan. Heb ik het over Panda aan de Maar. Met banden die, of eigenlijk ja, bindingen met Haarlem, maar ook met Leiden. En een van de nummers die ze toen hebben uitgebracht was You Want To.

zijn hier ook geweest 3 jaar geleden bij ons in deze studio. Stranger in Paradise 2023 uit mijn hoofd hebben ze hier gespeeld. En toen vroeg Marcus van Dam aan mij, met wat voor spullen komen zij? Wordt het een akoestische set? Ik zeg, ik heb ze uitgelegd dat het toch spelen is in een woonkamer. Maar dat deden ze dus niet. Maar we zijn wel blij dat de ramen toch nog in de sponningen zijn gebleven. En het doet mij ook denken aan een drummer die hierop te horen is. Die ook niet meer onder ons is. En dat is Steven van der Molen. De man werd ongeneeslijk ziek. En dat heeft er ook behoorlijk ingehakt bij de twee nablijvers. En de twee achterblijvers die er nog wel zijn. Dat zijn René Stellaert en Peter van Hanegem van deze band. Maar ze hebben weer sinds een lange tijd alweer een opvolger. Paul Boot, die zit in die band. En ze zijn weer gewoon met z'n drieën bezig om muziek te maken. Sterker nog, ze hebben het afgelopen jaar hebben ze zelfs nog singles uitgebracht. Dus ze zijn nog behoorlijk actief. Daarvoor hoor je Panda de Waar met You Want To. Dan is het tijd voor de mensen die geweest zijn in de Longhorn in Utrecht om mee te doen in een clip bij een glas wat halfvol is. Hier is Melanie Ryan met Glass Half Full. 1, 2.

denk ik stiekem mijn favoriete Lorem Ipsum nummer, dit nummer. Spooky Song komt van Flapcaps en Rainbags. Moet ik goed zeggen. 2024 hebben ze dit uitgebracht, dat album. En ze zaten later ook nog in de popronde van hetzelfde jaar van 2024. En dat is ook meteen de overeenkomst met de voorganger die je hebt gehoord in dit blokje van twee. Namelijk Melanie Ryan. Die zat daar namelijk ook in die popronde van 2024. En er zit nog een overeenkomst tussen Melanie en Michelle Tuyp, de frontvrouw van Lorem Ipsum. Ze weten hier in deze studio allebei waar de koffie en de thee staat. Dus dat is ook wat ze nog overeenkomen. Goed, we gaan verder. Bovendien is Michelle Tuyp een hele goede bekende van deze meneer, die morgen zijn nieuwe single

Ja, want ook de popronde werpt zijn schaduw vooruit. In september begint hij weer, die popronde. En dan gaat hij diep door tot bijna in december aan toe. Dan zit je alweer Sinterklaasliedjes te spelen. Sterker nog, dan gebeurt dat ook. Want eind november dan is het eindfeest in Amsterdam in Melkweg, als het goed is. Deze band Reverie die zat daar ook in de popronde. En sterker nog, het heeft ook met dit weekend te maken. Want dit is de Alternative FM die een beetje in teken staat van Pride at the Beach. Daar komen we zo op. En natuurlijk Uit je Bak. Want dat is het festival wat komende zondag plaatsvindt in Castricum. En deze band, Reverie, staat daar ook te spelen. Dus dan weet je in ieder geval dat je daar moet zijn. Willem de Rijkenpark, mensen, daarheen gaan. Zondagmiddag begint het al. En het gaat, geloof ik, door tot een beetje halverwege de avond. En dan stopt het weer. Ik zei het al, Pride at the Beach. Want dat gaat maandag plaatsvinden. We gaan zo dadelijk praten met Hidde. En dat heeft te maken met zijn nieuwe single. Maar een paar weken terug heeft Stemmin ook een single uitgebracht. En ook hij, ja, afficheert zich met queer zijn. En dat zullen we weten ook. Hier is Hush.

0: En dat was Stemming met Hush. En we gaan praten met Hidde, want die zit aan de andere kant van de telefoon. Hallo. Of staat aan de andere kant van de telefoon. Hallo Hidde.
1: Staat.
0: Hallo. Ja. Dat kan, want de aanleiding is om over jouw single te gaan praten. Volgens mij je eerste Nederlandstalige single, toch?
1: Klopt, mijn eerste Nederlandstalige single.
0: Ja, daar komen we zo op. Want dit gesprek staat ook nog een beetje in het teken voor wat wij maandag hier in Zandvoort hebben. Want dit programma wordt in Zandvoort gemaakt. Pride at the Beach, dat is een beetje de aftrap van de week van Pride. Want die krijgt dan zijn slot volgende week zondag in Amsterdam natuurlijk. Maar dat is meteen ook de eerste vraag aan jou. Want dat kunnen we maar niet lang of vaak genoeg benadrukken. Wat is het belang van Pride in zijn algemeenheid?
1: Nou, een heel groot belang. Het is natuurlijk, ik heb mijn single gemaakt omdat queer onveiligheid niet gek is.
0: Nee.
1: Helaas is het heel moeilijk om jezelf te zijn in deze wereld eigenlijk, gek genoeg. En er was een hele lange tijd inderdaad van, goh, hoe belangrijk is Pride inderdaad nog? En hoe belangrijk is het dat mensen met kleurrijke outfits en weet ik veel wat op boten staan en weet ik veel wat. Nou, dat is natuurlijk super belangrijk, omdat het helaas nog niet daar is waar het moet zijn, de acceptatie van mensen. Mm-hmm. Onder andere queers, de LHBTI-community. Die moet heel hard vechten om zichzelf te kunnen zijn, dag in dag uit.
0: Ja, dan is voor jou dat is natuurlijk ook een week dat jij natuurlijk opgaat in het hele Pride-verhaal. Tenminste, dat is een aanname van mijn kant, maar ik vraag het ook.
1: Zeker. Zeker. Ik vier het natuurlijk omdat ik vind het als gay zijnde zelf heel belangrijk dat we blijven schreeuwen over wie we zijn en dat we ons niet kleiner maken voor wie dan ook. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk voor iedereen hoor. Dus niet alleen voor de LHBTI-community, maar voor elk mens out there.
0: Ja.
1: De verbindende factor is natuurlijk uiteindelijk dat je als mens één ding wil. Mm-hmm. Je wil jezelf kunnen zijn. En of dat nou is in vrouwenkleding als man of in vrouwenkleding als vrouw of weet ik veel wat. Dat is voor iedereen wie die moet zijn.
0: Ja.
1: En daar sta ik voor, dat je gewoon geen hokjes hebt in deze wereld. Weet je wel, laat iedereen zijn wie die is.
0: Ja, weg met de muren en gewoon zijn wie je wil zijn.
1: Ik bedoel, dat is toch voor iedereen uiteindelijk wat hij wil, neem ik aan.
0: Ja. Even over jou, waarbij we heel langzaam naar jouw single gaan werken. Want jij maakt muziek. Hoe lang doe je dat al?
1: Ik doe het al heel lang, al vanaf mijn achtste denk ik. Wat professioneler vanaf mijn 18e of zo, toen ik in Londen ging wonen. Toen Engelstalig nog.
0: Ja.
1: Toen ben ik naar Amsterdam weer teruggegaan, want dat bleek allemaal niet zo'n succesverhaal te zijn. Ik had mezelf helemaal nog niet gevonden en weet ik voor wat.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk nu fast forward naar nu ben ik 27, maak ik Nederlandstalige muziek voor het eerst. En dit is dus ook mijn eerste nummer wat straks op zal staan.
0: Ja.
1: En heel lang traject geweest om te vinden wie ik ben als artiest. En veel schrijven, veel muziek schrijven. En nu uiteindelijk met een producer, Noah Tabernal, aan het werk. En daar komt het allemaal in samen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel vet.
0: Even over je foto. Ja. Want vanmiddag viel het kwartje bij mij. Want ik ben een product van de jaren 60. Ik ben halverwege de jaren 60. Dus deze jongen die gaat de 60 jaar aantikken ergens in het najaar. Dus vergeef me. Maar ik ben dus groot geworden met de muziek in de jaren 80. En toen zag ik op een gegeven moment The Culture Club en Boy George. Ja. En toen ik die foto van jou zag, toen moest ik meteen daaraan denken.
1: Ja, dat kan ik wel voorstellen op zich. Ja?
0: Ja.
1: Ja, nou ik moet zeggen, ik weet niet of het de rode haren waren die dat hebben gedaan.
0: Nee, maar het was meer de kleding. Daar viel het muntje bij mij. Okay, want ik denk het is alsof Boy George weer gewoon een aantal tijdvakken heeft overgeslagen. En inmiddels gewoon weer terug is.
1: Nou, dat vind ik. En ineens Nederland.
0: Ja, ook dat natuurlijk.
1: Ja, dat is een mooi compliment.
0: Ja, dat was vanmiddag. Ik denk, als ik zo kijk naar hoe je. De kleding, hè, dat deed Boy George, dat deed het bijna hetzelfde. En ik denk, ja, ik weet niet of je ongemerkt daarnaar hebt zitten kijken of wat dan ook. Weet ik niet.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk wel geïnspireerd door heel... je bent natuurlijk als artiest altijd geïnspireerd door heel veel mensen. Boy George is daar ook inderdaad één van. Maar ook Queen, ook David Bowie, Lady Gaga. Dat zijn natuurlijk voor mij echt mensen die... Toen ik Engelstalige muziek maakte, was dat echt mijn... Ja, hoe zeg je dat? North Star, min of meer. Nou ja, ik ben wel iets... hoe zeg je dat? Mijn ambities zijn iets minder groot geworden in die zin, maar... Mm-hmm. Ik heb wel hun altijd op een heel hoog inspiratielevel staan. Want ik vind hun geweldig.
0: Ja.
1: En ik vind ook, je moet toch wel altijd als je... Dat vind ik tenminste als artiest. Als je iets maakt, het is niet alleen de muziek. Zeg maar, muziek is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik zie het ook wel verder dan de muziek. En dat heb ik ook gedaan met dit nummer.
0: Mm-hmm.
1: Van er is voor mij zit er ook een project omheen qua kleding, qua fotografie. Ik vind uiteindelijk moet het een soort van wereld worden voor iemand die dat luistert en ziet. En of ik dat goed doe, dat is een tweede. Maar ik doe mijn best.
0: Ja, de single, die gaan we zo dadelijk laten horen. Maar dat betekent ook, als we die single zo dadelijk laten horen... is de vraag, gaan we meer van jou verwachten de komende tijd?
1: Ja, nou zeker.
0: Ja,
1: er gaat zeker meer aankomen. 11 augustus eigenlijk al.
0: Dat is mooi.
1: Snel. Dan komt er een nieuwe single uit. En ik ben dus nu met mijn producer bezig met een debuutalbum. Dus er komen echt meerdere dingen aan. Maar het zijn wel vooralsnog eerst singles tot en met 2027.
0: Ja.
1: Maar ja, je kunt zeker meer van mij verwachten, ja.
0: Ja, dan is dat al vast een heel mooi vooruitblik, denk ik.
1: Ja, dat is
0: een goede vraag. En ik ben er ook snel bij met dit verhaal. Maar dat had natuurlijk een reden, omdat we natuurlijk... met die Pride at the Beach hier is antwoord te maken gaan krijgen komende maandag. Dan Onze Nacht, want dat heeft een ongekende lading. En ik moet je ook zeggen, ik kan mij heel goed proberen te verplaatsen in personen. En dan zie ik het beeld ook meteen in die situatie die jij beschrijft op Onze Nacht. En dat vind ik geen prettige situatie.
1: Nee. Nee, het was voor mij ook wel de bedoeling om het moment te beschrijven voor of een vrouw of een LHBTI of wie dan ook, weet je wel. Het kan iedereen overkomen.
0: Ja.
1: Maar daar dan wel ook wel een popsong van te maken. Dus wel, daarmee hoop ik ook meerdere mensen te kunnen bereiken natuurlijk. Ik bedoel, ik wil zoveel mogelijk mensen hiermee bereiken, omdat ik denk, dit gesprek moet gaande blijven. En langer dan alleen maar de Pride ook.
0: Ja, weet je wel? Het is niet alleen de vrouwen, wij eisen de nacht op. Maar eigenlijk moet iedereen die zich bang voelt, niet meer bang voelen. En gewoon over straat kunnen lopen. Dat is een beetje het verhaal.
1: Ja, dat is het verhaal. Het is gewoon een collectieve weigering van iedereen die daarbij wil zijn, om jezelf nooit kleiner te maken voor wie dan ook. Punt.
0: Dat is een heel krachtig statement. Hoe ben jij op dat liedje gekomen om dat te doen?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik ben zelf niet zo heel lang geleden geïntimideerd door een paar jongens op straat.
0: Mm-hmm.
1: Dat was niet zo'n hele fijne situatie. En ik merkte aan mezelf dat ik dus eigenlijk door die situatie mezelf wel kleiner ging maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, ik moet gewoon minder opvallen. Ik moet minder mezelf zijn. En ik kwam allemaal mensen tegen op social media die dat totaal niet deden. Die waren heel aan het vechten voor hun rechten en heel krachtig. En dat zijn ook onder andere mensen die op die mooie portretten zijn gefotografeerd door Chantal Brink.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, hè, wat ben ik aan het doen? Ik moet ook gewoon schreeuwen, ik ben een muzikant. Ik kan gewoon met mijn muziek iets betekenen. En wat dat dan is, weet je wel, hoe groot of klein dat ook is. Maar ja, je moet eigenlijk gewoon inderdaad, wat ik al zei... Ja, waarom zou je jezelf niet zijn? Dat is best wel een soort van hele gekke vraag toch om te stellen. Want iedereen zou zichzelf gewoon moeten kunnen zijn.
0: Ja, is dit nummer dan ook meteen eigenlijk een voorschot op wat gaat komen met het album? Dat er meer van dit soort nummers ook te vinden zullen zijn?
1: Ik zou je sowieso eerlijk zeggen dat het volgende nummer vooral heel veel lol is.
0: Ja, dat verklap je al.
1: Ja, ik dacht ook van, weet je, zo ben ik dan ook wel weer van, oké, we hebben nu een heel erg, we hebben een thema te pakken, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ik hou ook wel van gewoon heel simpel biertje, wijntje, dansje doen, klaar.
0: Ja.
1: Dus die zitten er ook tussen. Maar je zult mij nooit alleen maar muziek zien maken die, waar geen boodschap in zit, zeg maar. Ja. Dus zeker komt dat er ook aan, ja.
0: Dan de afsluitende vraag, waar is Hidde te vinden op het wereldwijde web?
1: Nou, Hidde is te vinden op Instagram, op hidde.compagne.
0: Ja.
1: En Hidde is ook te vinden op TikTok, Hidde.campagne, op dit moment. Ik hoop dat, dat ik straks te vinden ben op Lowlands, maar dat ligt aan de wereld.
0: Ja, maar dat zal na vanavond zullen wij er wel even impact voor maken. Want hier bij Alternative FM zijn ook hele grote mensen geweest van de Chef Specials en Sue the Nights. Dus ja, wij...
1: Ik voel me vereerd. Ik voel me ook heel vereerd dat ik hier mag praten over mijn single. Dankjewel.
0: Ja, is goed.
1: Ja, echt serieus.
0: Dan gaan we hem ook nu laten horen. Hier is Hidde met Onze Nacht.

Deze Rosa Kraal heeft afgelopen jaar af mogen studeren. En Changeling heeft ze uitgebracht natuurlijk onder haar goede naam. Rodon Series. En daarvoor hoorde je Hidden met Onze Nacht. We gaan verder, want Crashing is één van de bands die speelt op Uit Je Bak.

2001, het jaar dat Eva Graaf is geboren. Alter Eva is dit. En daar is de naam natuurlijk ook aan ontleend aan die frontvrouw. En bovendien is dit ook een van de finalisten geweest van de Rob Agda Award van dit jaar. Ze hebben daarin gestaan. Ben bestaat onder meer uit Maals van de Jacht. Ooit nog een projectleider geweest bij diezelfde Rob Agda Award. En Tim van der Lans, die we kennen van Waterfront. Die zit ook in deze band. En dan hebben we daarvoor natuurlijk Crashing gehad met Immolate. En die band die gaan we tegenkomen bij Uit Je Bak. En dat komt van het album And That Was It. We gaan er nog één doen. En dat is deze van Stroomstoot, waar ook we Ida op horen.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En ik weet nog, toen ik dit gesprek met Ramon opnam ergens bij Sounds Haarlem. Want daar hadden ze een in-store optreden voorafgaand aan de popronde in Haarlem in oktober van dat jaar. En daarna, het jaar daarna geloof ik, gingen, ja, het jaar daarna was het ook nog in oktober. Maar sinds vorig jaar is het verhuisd naar november. Maar toen sprak Ramon over, ja, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat gewoon over als je op een verjaardagsfeestje, waarvan je denkt, hey, jij was toch altijd toch een beetje, en dan ineens begint die hele rare taal uit te slaan. Zeg maar, de haatberichten op Facebook of op elk sociaal medium, wat dan ook. Zoiets. En daar schopte deze Ramon van Gettenbeek. Plus natuurlijk de andere leden van Hoes, want hij maakt een onderdeel uit. Toen hadden ze besloten om hier maar eens even een nummer over te maken. En dat beslaat eigenlijk alles wat in deze maatschappij niet deugt. En dat heeft gewoon te maken van, je moet gewoon normaal met elkaar omgaan in deze maatschappij. Dat is de strekking van dit verhaal. Welkom in uur nummer 3. En daarmee hebben we nog een duidelijk saluut gegeven aan de man die boven ons woont en leeft. Dat is Ramon van

als ze eigenlijk met z'n tweeën stonden. Het nummer heet Liar en over Johanna Jorgen gesproken. Ze is bezig met nieuw materiaal, maar het laat op zich wachten. Maar het komt eraan in ieder geval. Dit is van een tijdje terug alweer.

0: Zo, dat is een puistherrie van je. Heb ik jou daar? Johanna Jorgo met Liar. Deed ook mee in de popronde van 2023. Wat had dat met Hoeks te maken? Alles, want ik ben getuige geweest dat ik met die bandleden op stap ging. En die zeiden ja, maar we willen één ding. We willen Johanna Jorgo zien spelen in Wolfhound in Haarlem. En dat geschiedde dus ook. Over popronde festivals gesproken. Dat is een mooi bruggetje naar het festival wat aanstaande is. Zondag is het zover, Uit je bak. En we hebben deze dag daarvoor uitgekozen om een aantal van die bands te laten horen. En ik weet zeker dat de man die aan de andere kant van de telefoon daar heel blij mee is. En dat is Sander Swikker, die ik ook nog in een andere hoedanigheid ken. Maar Sander, jullie zijn druk bezig denk ik met die voorbereiding voor Uit je bak.
1: Ja, morgenochtend gaan we beginnen. Dan gaan we beginnen met opbouwen.
0: Ja.
1: En we staan nu met een mannetje of 20 in het park. Alvast een beetje pep talk. Een beetje het sfeertje opsnuiven.
0: Dus dat zijn, dat zijn jullie dus allemaal aan het doen. Maar hoe slagen jullie er toch elke keer weer in? Toch om de namen die wij dus eigenlijk als radioprogramma heel vaak ook laten horen. Ook bij jullie op het festivalterrein kunnen laten spelen.
1: Hoe slagen wij erin? Ja, ja. Dat vind ik goed. Goeie vraag.
0: Ja, denk er eens even over na.
1: Nou, wat ik zelf vaak en graag doe, dat is in het najaar de showcase festivaletjes afgaan. Mm-hmm. Zoals de popronde.
0: Ja.
1: En daar

0: daar zie ik eigenlijk altijd wel dingen die ik leuk en interessant vind. En zodra ik weet dat het niet meteen bij een duur boekingskantoor zit, dan benader ik ze.
1: Ja.
0: En ja, het heeft toch een beetje te maken met geld. Want dat is niet zo heel veel geld hier. Nee. Maar,
1: maar de creativiteit die jullie daar toch weer elk jaar weten, die is enorm.
0: Ja. Nee, wij we doen ons best, laat ik het zo zeggen. Ik vind het zelf leuk om alles een beetje bij te houden op de socials aan dingen die aan het opkomen zijn, of dingen waarover gepraat wordt.
1: Mm-hmm.
0: En die zoek ik dan op. En als ik het leuk vind en ik vind het bij het festival passen, dan benader ik die act.
1: Ja. Want je hebt me ook laten vertellen, jullie bouwen zo'n festivaldag ook zorgvuldig op.
0: Qua
1: programma eigenlijk, hè?
0: Qua programma, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, we hebben een vrij duidelijke manier van opbouwen. We beginnen vrij rustig altijd.
1: Mm-hmm.
0: En dan, het heeft ook een beetje te maken met het publiek. Dan zie je toch vaak dat halverwege de middag dan worden mensen wat luidruchtiger.
1: Ja.
0: Omdat er toch al een biertje in zit. En dan moet je toch een beetje over gaan schakelen naar de punkbandjes, de rockbandjes. En uiteindelijk bouw je een beetje naar een climax toe. En dat is een beetje, het hele verhaal erachter.
1: Ja, even over alles wat in de notendop, want er staan er wel een paar namen waarvan ik zeg, die hebben ook onder meer bij de popronde gespeeld.
0: Dat klopt.
1: Ja. Voor deze zondag, noem er eens een paar.
0: Helen Jewett in ieder geval.
1: Ja.
0: Een erg leuke post-punk shoegaze band. Erg intens. En daar verwacht ik veel van. Bad Luck Baby. Die heeft volgens mij iets van 30 shows gespeeld de afgelopen popronde.
1: Ja.
0: En dus die hebben hun meters wel gemaakt. En dat is een lekkere knallende alt-rock band. Die een beetje de Staat en Wolf Alice-achtig. Met een erg goede zangeres. En een band die gewoon heel graag voor haar werkt, zeg maar.
1: Ja.
0: Laat ik het zo zeggen. En iets waar ik zelf erg naar uitkijk, dat heeft dan niks met de popronde te maken. Dat is een Rodonse Riese.
1: Ja.
0: Daar verwacht ik veel van. En Reverie vind ik interessant. Die hebben een paar jaar geleden ook op de popronde gestaan. En, maar die heb ik eerlijk gezegd, dat is de enige die ik zelf nog niet live heb gezien.
1: Dus dat wordt interessant toch ook?
0: Ja, dat is een beetje tegen mijn principes ook.
1: Ja.
0: Dus.
1: Tja. Wanneer begint het, dat hele festival? Want ik roep net van, het zal wel een beetje aan het begin van de middag zo'n beetje gaan beginnen. Dus niet om 12 uur meteen op Willem de Rijkenpark je melden. Nee, het is geloof ik iets later, geloof ik, toch?
0: We gooien de poorten open. Poorten.
1: Ja.
0: De hekken zetten we opzij om 12:30.
1: Mm-hmm.
0: En om 1:00 speelt de eerste act.
1: Ja. En hoe laat gaat het door, zo'n beetje?
0: Nou, de laatste act die eindigt om 10:00 of iets over 10:00. En dan is het meestal nog even een half uurtje naborrelen met z'n allen. Nog even een rondje bier halen, twee rondjes bier halen. En om 11:00 dan moet iedereen wel het terrein af.
1: Ja.
0: En dan zijn wij er waarschijnlijk nog wel een beetje klaar mee.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Want voor jullie is het een hele dag toch wel heen en weer zijn. Nog even over die naam, Uit Je Bak. Waar komt dat vandaan eigenlijk?
0: Nou, het is ooit, Uit Je Bak Festival was ooit verzonnen als een soort afscheidsfeestje van het toenmalige jongerencentrum /poppodium De Bakkerij.
1: Mm-hmm. In Castricum ook, hè?
0: In Castricum.
1: Ja.
0: En die moesten hun pand uit. En toen hebben de vrijwilligers verzonnen van, weet je wat, dan gaan we nog één keertje knallen. En dan gaan we een festivalletje opzetten. En het was notabene mijn broertje die met de naam Uit Je Bak kwam. Uit Je Bak.
1: Ja.
0: En dat is blijven hangen. En het festival is ook gewoon, dat was zo'n succes eigenlijk.
1: Dat het,
0: alhoewel, de eerste was wel heel erg verregend.
1: Ja.
0: Maar ze zijn gewoon doorgegaan. En inmiddels zijn we aan de 17e toe.
1: Dus het is toch wel een. Jullie zijn vasthoudend in dat opzicht. Jullie proberen elk jaar er toch iets van te maken in dat opzicht.
0: Ja, Ja. Het, is wel, het gaat niet vanzelf.
1: Nee.
0: Het is,
1: hoeveel tijd ben jij en je makkers er daarmee aan kwijt?
0: Oeh. Ik denk niet dat dat in uren uit te drukken valt. Hm. En als ik naar mezelf kijk, nou 100 plus dat in ieder geval.
1: Toch wel.
0: Ja. Maar we doen het met liefde.
1: Ja, dat is duidelijk. Wanneer is die voor jou geslaagd?
0: Voor mij is het, ja, weet je, op het moment dat we de eerste mensen binnen zien komen en het is geen dramatisch rotweer, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan is het eigenlijk al geslaagd en dat wordt eigenlijk alleen maar beter in de loop van de dag.
1: Ja. 00:30, dan gaan de hekken volgens mij open, zei ik dat, ja. Zei je goed, hè?
0: 00:30, ja.
1: En om 1:00 speelt de eerste band?
0: 1:00 speelt de eerste band.
1: Oké. Okay. Daar kun je dus terecht. Dankjewel, Sander, voor de bijdrage.
0: Ja, graag gedaan.
1: En veel plezier komende zondag.
0: Dankjewel, Jaap.
1: Dat was Sander Swigger. Wij gaan verder, want er komt natuurlijk een act aan die daar speelt. En Sander had het er al over. Bad Luck Baby, hier is Arcade.

Ik weet niet hoe de kennis van Sander is als het gaat om de bands uit Noord-Holland. Dit komt uit West-Friesland. Dat is dus de kant van Enkhuizen aan Dijk zo'n beetje op. No Offense heet deze band. Don't Judge a Banana by its Peel. En dat heeft alles te maken met het schorpioentijdperk volgens de band. En de band trekt alles uit de kast voor een totaal sonische vernietiging. Zo omschrijven ze het hele verhaal. En het heeft nog een lading ook. Want die titel is natuurlijk een ludieke titel. Tenminste, dat vinden ze zelf. En het is een serieuze angstkreet over het uiteengroeien van een hechte vriendengroep. En het belang van een community. Een soort van groep, gemeenschap in deze vreemde tijden. Dus dat is de reden waarom ze hem uit hebben gebracht. Deze single die komt morgen uit. En ik heb hem gevraagd, kan ik hem laten horen? Toen zeiden ze, ja, je altijd natuurlijk. Want dat is rock and roll forever. Ik kreeg hem trouwens wel aangeleverd als Monkey Song. Toen ineens pakte ik het persbericht erbij wat ze in die mail hadden gestopt. En toen bleek dus de titel van dat nummer totaal anders zijn. Don't Judge a Banana by its Peel. Daarvoor hoorde je Bad Luck Baby, een van de spelers tijdens het festival, Uit Je Bak Festival, komende zondag in Castricum op het Willem de Rijke Park. Dat moet je even zoeken op Google en dan kom je er vanzelf al uit. Gaan ook een paar bussen heen en die stoppen nagenoeg gewoon vlakbij het terrein. Dus dat is meteen ook helemaal goed geregeld. Eén van de acts die vorig jaar daar gestaan heb, maar wel met een hele recente single, want die hebben we vorige week nog in de uitzending gehad. High on Shy and Letters to a Ghost.

Een van de nummers die op mijn favoriete lijstje staat van Wave Zero is dit nummer Realize van 2009. Het album wat ik opnieuw heb afgestoft. En waarvan ik wist dat het altijd een goed album was. Ook in de dagen dat Tom gewoon wel onder ons was. Het is ook de avond van Ramon en Tom weer tezamen. Want ja, er was weer alle aanleiding toe. Want de band Wave Zero heeft namelijk deel uitgemaakt van het programma van Uit Je Bak 2017. Toen hebben ze daarop getreden. En dat is alweer van een tijdje terug. Je hoorde Sander Zwikker net zeggen dat het al voor de 17e keer is. Dus kun je nagaan hoe lang dat er geweest is. Dat was editie, volgens mij editie nummer 8 al van dat jaar. Of van dat keer. En toen mocht Wave Zero spelen. En High on Chai deed dat vorig jaar in 2025. En die hebben daar ook gespeeld. En bovendien, High on Chai heeft een nieuwe single. En die heb je net kunnen horen. Letters to a Ghost. En de bedoeling is dat er nog meer gaat verschijnen. Nu is het tijd voor mij een kleine pauze. Want ik kan even rustig aan doen. Want het gaat over Phil Metz en over de Phil Metz Show. En hij heeft zelf een monoloog. Die ga je straks horen. Maar eerst het eerste nummer van dat album. En dat is de Phil Metz Anthem.

Hey Jaap en luisteraars van Alt-FM. Phil Metz hier. Onlangs heb ik mijn nieuwe, ja eigenlijk mijn debuut mixtape, de Phil Metz Show, uitgebracht. En ik wil jullie graag kort even iets vertellen over wat de boodschap is achter dit project. Voor de mensen die wel eens eerder mijn video's of muziek voorbij hebben zien komen, die zullen weten dat ik tijdens dit project clownschmink op mijn gezicht had, op de helft van mijn gezicht. En dat heeft eigenlijk heel veel te maken met de onderliggende boodschap. De leading single van dit project heette Schaam je niet. En dat was eigenlijk ook een beetje de bedoeling van dit project. Ik heb mezelf eigenlijk heel erg op hele grappige, ja, soms belachelijke, clownachtige manieren blootgelegd. Dus ik heb allerlei details over mijn leven verteld die, ja, waar mensen misschien zich normaal gesproken een beetje voor zouden schamen. Maar juist met het idee dat, dat we ons wat minder zouden moeten schamen. Ik denk dat we elkaar best wel, onszelf en elkaar best wel hard beoordelen. Zeker door de aanwezigheid van social media in ons leven. En ik weet niet, ik heb het gevoel dat die boodschap, dat mensen zich niet zo moeten schamen, dat mensen zich niet zo onzeker zouden moeten voelen over de details die ze juist uniek maken. Ik denk dat die boodschap, dat ik die heel belangrijk vond. Maar ik wou het niet een te zwaarmoedig project maken. Dus ik heb juist eigenlijk gefocust op het grappige, op de humor erin. Maar wel met een boodschap erachter van, ja, wees gewoon jezelf. Wees de meest vrije, meest ongefilterde versie van jezelf. En wees trots op wie je bent. Wees trots op alles wat je uniek maakt. En ja, ik hoop dat bij het luisteren van dit album dat je lekker door je kamer springt, of misschien wel door de trein of over straat, met een grote lach op je gezicht. En ja, dat je geroepen voelt om lekker jezelf te zijn. Oké, nou, hopelijk spreek ik jullie snel weer. Zie ik jullie snel tijdens een van de optredens. En heel veel liefde voor iedereen die luistert. Groetjes, Phil.

Unstable Rosie met de single die afgelopen vrijdag is uitgekomen. Jester's Brain. En bovendien hebben we wat op de website staan over deze single. En daarvoor de uitleg over de Phil Metz Show. De mixtape, de album, hoe je het noemen wilt van Phil Metz. Over dat album. We gaan verder met iets wat we vorige week hebben uitgezonden. Namelijk The Shepherd van Fabienne Julie.

hand uit. Dus je hoort hem nog een keer. Daarvoor hoorde je Alaska met Plenty. En daarvoor hoorde je Fabienne Julie met The Shepherd. En dat was een protestsong. En over Fabienne Julie gesproken, die gaan we tegenkomen in de popronde. En zij was voorlopig even de laatste live act van dat moment. 13 augustus gaan we verder met Trashwood. Dan slaan we de Grand Prix over. En dan is 27 augustus het moment dat Losse Jos. En een week later mag deze meneer komen. Jacob D. Edward. En dan sluiten we dit en deze Alternative FM mee af. Trouwens wordt dit zijn nieuwste single. Paint Me a Picture. Paint a

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse Feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van drie journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. En het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.